Ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben niet lachen, ik ben